0: Hier word wat een klein of groot, ons moet daar grond gegeven worden wat ons kan boer. Ons moet daar grond gegeven worden wat ons kan wei. Die wei moet groot wees. Maar van wat ons nou die wei plaat, ons gegeven, die plaat gegeven, dit bij jou, bij die plek, nee. Hij is te klein. En die wet heeft gezegd, ons moet de grond krijgen wat groot is. En dat wat mij bij haar zeer maakt, is hier, onze kieven wat moet voor ons staan. Hij wordt uitgesleept uit die hele vergadering wat ingaan. Dat die kieven blijven heel achter. Hij wordt ook gezien niet. Daar is een vergadering, komt jullie bij elkaar. Dat is bij die vergadering komt niet. Hij blijft net altijd achter toe. Die raadsmannen van ons blijven ook achter toe. De grond wordt gepraat, maar je zal zien niet. Daar is een boesman of daar is een boesman, een kief wat oor land zet en oor die grond praat niet. Er is niks van hen niet. Hoe komt het zo? Hoe komt het, wordt het dit niet? Allemaal samengevat om grondwet gepraat wordt niet. Dat we ook kan zien, onze kieven, transitie kieven, is daarbij. Onze raad kieven, is daarbij. Hij praat over de grond niet. Ons is niks daarvoor niet. Hoe zal ons rode mensen voorgaan? Ons zal daar niet voorgaan niet, als daar niet kieven in de vergadering is niet. Hoe maken we zo? We moeten ons die kievengroep, dat ons ook de vrede werd aan schen, ons is van die land. Ons bewoord ook in die land. Nou, ons wordt uitgesleept zoals iemand wat hier in het land is. Niet. Hoe bewoordt het zo? Dat moet niet zo wees. Niet. Kom ons vast met elkaar handen, dat ons voor het land kan bijwonen. Dat mensen ook geweest worden, ons is ook boesmans, ons is van het land. Ons stem ook samen in het land. Ons kan niet uitgesleept worden. Heel, altijd ons wordt uitgesleept. Hoe komt wordt ons zo gemaakt in het land? Ons moet wees. Van gisteravond, ik was bij en ik heb gezien. Daar was niks boesman, daar was niks iemand van een boesman wat kom gezet en hier vergadering geluisterd niet. Niks niet. Het was net ons wat daar gezet heeft. En de goede wat daar gepraat wordt in de vergadering, het net van die wet gepraat, maar halve ons rode mensen uitgesleten. En die rivier niet. Nou waar gaan ons? Waar had ons oppad, ons rode mensen? Waar krijgt onze grond en waar krijgt onze wet en hoe volgt ons die wet als ons uitgesleept wordt uit die wet?
1: Nou meneer, hoe heb je gisteren bij die vergadering uitgekomen? Wie heeft je gezegd van die vergadering?
0: Gisteren heb ik bij die vergadering heb ik in die radio heb ik van onze baas van ons in die radio gepraat. En toen ik die radio nu opmaakte, dat ik Damara Stasi reizigde, heb ik eerst gehoord, daar is een vergadering. Maandag, daar is een vergadering. Toen het mijn broer van hier af, van die vergadering afgekomen daar, toen gaan ze even, maar eerst, daar is een vergadering daar zo. Toen vraag ik waar zo bij Homenan Senda. Nou is hij klaar, toen zei hij, is hij klaar, hij is nog aan. Toen zei ik, kom ik kan, dat ik kan luisteren. Toen vraag ik mijn broer, is daar iemand wat voor ons zal bijzetten, of is daar iemand... Wat in de vertrouwde en zo schieven, wat zal voor ons spraken? Toen zei hij, kom eens gaan kijken. Wat is hier gekomen? Toen werd ons bijna ook hartstikke gevoel. Wat is met die vergadering geworden? Onze schieven is hier daar niet. Iedereen van ons wat zal bijstaan, dat dus kan ook zien en zeggen, oh, daar zit dat schieven. En hij is ook geroepen, hij is hier daar niet. Hoe gaan ons rode mensen voorgaan?
1: Oké, nou, laatste. Hoe voel je je? Jullie is een van die Namibianen wat plaats gekregen. Alle jullie problemen in de plaats, maar jullie hebben die grond gekregen. Daar is mensen wat glad die grond heeft. Hoe voel je daarover dat jullie grond gekregen?
0: Ik ons het gelukkig omdat ons grond gekregen. Is ons gelukkig. Maar bijstand wat ons hier grond gekregen, is ons gelukkig. Maar het is toekomst wat daarin gekomen is. Is ons niet bijna gelukkig. Zoals andere mensen gelukkig is niet. Want wat ons gezien heeft, ons heeft gezien, ons zet een onttrekking in die grond. Want die grond wat ons gaat kijken, ons kan niet boeren. Ons kan niet voor ons gaan, ons gaat niet achter toe. Maar omdat ons hoe is, ons is 17 in die plaats. En 17 hek bij jullie 2000 hectare, wat nog als niet krom, hoe zal ons kan boeren? Ons heeft na terug gegaan naar die leningkantoor toe. Ons het gaan vragen. Lening het gezegd. Niks. Ons kan jullie niet daar helpen. Jullie is te veel. Maar wat die vice-president voor ons gezegd heeft gezegd. Ons mag lening krijgen. En ons is een gelukkige mensen. Wat die grond nou gecreëerd. Toen denk ons. Wat die vice-president zei. Hoe zei ons. Ja, baie dankie. Ons het grond gekregen. Hoeveel jaren het ons gesikkel om een grond te krijgen. Van 2004 af. Ja, 2004 af. 13 af 4, 4 af. Tot nu toe. Tot die jaar toe. Eerst in die jaar kon kreeg ons grond. Hoeveel plaatsen ze aanzoek gaan doen? Is onder een 7 plaatsen wat ons aanzoek gaan doen. Het. Wat ik nog eens voor omzet. Ik heb nog de vampieren nu toe. Ons het gaan sikkel, ons het niet gekregen. Hoeveel dieren dus gaan verloren? Bij een klom. Biesten gaan verloren, ons het gaan betalen. Voor ons betaal in de gangen, mensen die karen was bestemd, die beste, dat moet ons betalen. Zo doen ze zeker tot nu toe. Nu ook ons staan moet hij een probleem, maar ons heeft dat plek gekregen, grond gekregen. Maar ons kan niet hier grond toe, hier beste vat niet, hier pogigis vat niet. Ons kan niet, want daar is niks verder, niks. Daar is grond, als jullie ook daar komen, jullie zullen zien, die grond is, is een bijbelijk grond. Maar daar is je vader niet, daar is je apostel, ons weet niet, daar kan je de apostel, wat dus gaan kijken, daar is je apostel, daar kan je zijn veld.
2: Johannes Arap, yo o ne a patile kgosi ela jalo le ne a ntsha lefoko la gagwe ba na mo go magaetsho a re rena mo sepitleng ba ga rona helekile ile ga leka ga ya go ikuela kwa mafapheng a farologane mo kgaolong re tsene diofisi ga re itse gore thuso re ya go e bona. Kai re na le bothata a re he batho ba le lesome le bosupa 17 re nna hela mo setshenyana hela sa dihektara di le 1.2-1.3 hawa yaanong a re boammaaruri golo ga gare heme ga re kgone go bua kgwetlo e tonna thata ke yone ya gore go tshwawa ga rena metsi ga rena metsi ke bothata mo gaetso mmu batho botlhe ba seng ka dipolase tsa di-settlement mme wa go kopana le kgang eo ya gore ga gona sediba dikampa di wetse ga gona metsi go diragala eng dilo di tshwana yaka tse.